0: Gelukkig is allemaal een corny.
1: Hey, RMC Production.
2: Ayo mas.
3: Desa lagi.
2: Dalo mas Arya.
3: Maho. Matur nuwun dijare.